Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld, nog in het licht van Pinksteren. Mijn naam is Bert Michelsen. Voor onze eerste ontmoeting gaan we naar Maassluis en hier zal het Garrelsorgel bespeeld worden door de organist Martin Mans. Martin Mans gaat een eigen improvisatie uitvoeren over Heer, ik hoor van Rijke Zegen.

Heer, ik hoor van de rijke zegen dat werd uitgevoerd door de organist Martin Mans. We gaan voor onze tweede orgelbespeling nog even in Maassluis blijven. En ook hier zal het grotorgel bespeeld worden door de organist Bert Kruis. Hij gaat voor ons een bewerking spelen van Feike Asma. En u hoort, ja, de trooster is gekomen.

De organist Bert Kruis speelde voor ons Van Fijke Asma, Ja, de Trooster is gekomen. We gaan verder met het lied Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. U hoort Hugo van der Meij en Hendrik van Veen.

Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Dat werd uitgevoerd door Hendrik van Veen piano en Hugo van der Meijen orgel. De organist Bert Kruis gaat voor ons nog een keer het Garrelsorgel bespelen van de Grote Kerk in Maassluis. En Bert Kruis speelt van Feike Asma: Kom, Schepper Geest, bezoek uw kerk.

Kom Schepper Geest, bezoek uw kerk, dat werd uitgevoerd door de organist Bert Kruis. Het Valkerorgel van de Martinekerk in Doesburg zal bespeeld worden door de organist Dirk Oud. Dirk Oud speelt voor ons Komt, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen.

Dorgenist Dirk Oud speelde voor ons Komt, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. We gaan verder met Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Samen gaan ze voor ons uitvoeren Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Dat werd uitgevoerd door Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Het Hintzorgel van de Bovenkerk in Kampen zal bespeeld worden door de organist André Nieuwkoop. André Nieuwkoop speelt een eigen bewerking over Kroont hem met gouden kroon.

U hoorde een eigen bewerking over Kroont hem met Gouden Kroon, uitgevoerd door de organist André Nieuwkoop. De volgende bijdrage wordt gespeeld door de pianist Hugo van der Meij. Van zijn hand hoort u: Heer, wees mijn gids en vrede zij u.

met een excuus voor de kleine hapering in het begin, maar toch werd alles uitgevoerd en de pianist Hugo van der Wey speelde Heer wees mijn gids en vrede zij u. Het hintorgel van de Bovenkerk in Kampen zal worden bespeeld door de organist Peter Wildeman. Peter Wildeman speelt een koraalbewerking over Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. DNO.nl. 10 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam, onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. En tot zover het nieuws. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect. Perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo.

0: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: Goedemorgen. Welkom bij het programma Ronduit Zondag op deze 31ste mei 2026. De laatste dag van mei alweer. Ja, en wat hebben we een mooie week gehad qua weer. En ook vandaag belooft het nog wel weer een goede dag te worden. Mooi voorjaar tot nog toe, ondanks wat koudere dagen. Wij gaan bij u een programma presenteren voor u tot 12 uur. Programma Ronduit Zondag, wat we elke zondag al zo'n 33 jaar, dacht ik, zo uitzenden. Dat is toch ook wel iets om bij stil te staan. Vandaag zijn wij in de studio en wij zijn Klaas Jonkman en mijn naam is Anton Tobé. Tot 12 uur dus met het programma, met veel mooie muziek. Het is vandaag ook zondag

0: Trinitatis. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. En we begonnen het programma met het nummer The Arrival of the Queen of Sheba uit Handel's Solomon. En ja, Halleluja werd daar veel in gezongen. En in dit programma gaan we ook daar wat aandacht aan besteden, muzikaal. Want ja, wanneer kom je Halleluja al wel niet tegen? Overal in moderne muziek, in klassieke muziek, in natuurlijk religieuze muziek. En ja, Halleluja is van oorsprong een Hebreeuwse uitroep die letterlijk prijst God of looft de Heer betekent. Ook daarover zo straks meer. Verder nog wat al bij ons op de tafel komt als informatie voor wellicht een concert hier en daar. Het gaat al een beetje naar het zomerseizoen toe. Maar er zijn nog wel activiteiten zo in de omgeving. En wij beginnen, we zijn al begonnen met het programma natuurlijk, met The Arrival of the Queen of Sheba. Maar we gaan nu beginnen met een instrumentaal nummer. En dat is het concerto voor twee hobo's van Albinoni.
1: Ronduit zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Ja, een beetje feestelijke opening. En dat hoort ook een beetje bij deze zondag. Ik vertelde het al, het is vandaag zondag Trinitatis. Het feest van de heilige drie-eenheid. En de drievuldigheidszondag is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. Op drievuldigheidszondag viert de kerk de christelijke leer van de drie-eenheid. God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de zondagen tussen Trinitatis en Advent, 4 weken voor kerst is dat, hebben als naam de rangorde na Trinitatis. U hoort ons ook wel eens zeggen, vandaag is het de derde zondag na Trinitatis. Nou, je Pinksteren, dan is het het feest van de Trinitatis een week later. Vandaag dus. En zo zijn alle zondagen benoemd en daar is ook muziek voor geschreven. En daar gaan we nu naar luisteren, want we draaien een stukje uit de kantate van Bach die hij speciaal geschreven heeft voor deze Pinksterzondag. In 1727 is het gecomponeerd en in de bekende Engelse dirigent Gardiner, John Elliot Gardiner, schrijft over deze kantate. Dat is een mooi klein werk. Alles is het klein, zelfs de feestelijke opening van en het slotkoraal. En je kunt het niet helpen te denken dat Bach, had hij het gewild, wellicht beter iets substantieels zou hebben opgebouwd. Maar het is duidelijk, dat heeft hij niet gewild. En we horen dit keer nu eens een ongecompliceerd, juichende tekst, voorzien van al even ongecompliceerde muziek. Nou, en we draaien drie stukjes uit die kantate. De kantate wordt geopend met trompetten en pauken in een groots geheel. Het hart van de kantate bestaat uit drie aria's. En daar draaien we er ook één van. En het is aardig dat elke tekst van elk stuk uit deze kantate begint met Gelobet zij der Heer, mijn God, mijn licht, mijn leven. Gelooft zij de Heer, mijn God, mijn licht, mijn leven. Dat is dus het openingskoor, maar ook de aria die met deze zin begint. En de aria is, wordt gezongen door een geweldige sopraan. Gelooft zij de Heer, mijn God, mijn troost, mijn leven, waardige geest van de Vader die mij door de Zoon is gegeven, die mijn hart verkwikt, die mij nieuwe kracht geeft, die mij in alle nood raad, troost en hulp biedt. En dan tenslotte het derde stuk, dat is het slotkoraal. Dem wir das heilig jetzt, voor wie het nu heilig met vreugde laat klinken en met de engelenschaar het heilig heilig zingen. Hem looft en prijst de hele christenheid. Gelooft zij God in alle eeuwigheid. Gelobet zij der Herr, mijn God.

mooie kantate voor de zondag Trinitatis, het feest van de drie eenheid. Dat was dus vanmorgen de gelegenheid van deze dag, de eerste zondag na Pinksteren. Ja, en dan gaan we. Moet ik even vertellen dat wij iets later dan 10:30 vanmorgen de meditatie hebben. De overdenking van dominee Anneke van der Velde. Heeft ook een aardig onderwerp. We hebben natuurlijk van de week de begindagen van juni. D-Day, 4 juni, Normandië. En daar is een aardig verhaal wat ze daarover vertelt. Vandaag dus Anneke van der Velde, remonstrantspredikant in Hoogveen en in Meppel. Iets over 10:30. Wij gaan luisteren naar The Last Rose.

0: Kun je voorlopig opgeven.
1: Het loopt tegen de zomer en dan is onze regio al erg bekend met orgelconcerten in de wijde regio zelfs. En ik heb daar veel gebruik van gemaakt toen ik in Zwolle werkte. En de grote kerk, het heet tegenwoordig Academiehuis. Nou, dat vind ik niet zo toepasselijk. Maar goed, de grote kerk van Zwolle heeft een geweldig orgel, het Snitkerorgel. En er wordt ook veel aan gewerkt. Ik weet niet of het zou weer klaar zijn. Daar zijn dan ook die marktconcerten. Dan is de vrijdag markt. En dan loop je van zo'n warme zomermarkt. Loop je zo'n koele kerk binnen. En dan ga je even zitten. En dan luister je even. Vaak is dat ook nog gratis. Dan luister je even verstild naar die orgelmuziek. Ook de Martinikerk in Groningen zijn ook geregeld orgelconcerten. En daar en de Koepelkerk in Westerbork, dat is dichterbij. Daar wordt ook deze zomer worden weer concerten gegeven door bekende nationale organisten. Wij luisteren even naar een. Ja, moet u zich voorstellen dat u dan van zo'n hele drukke markt de kerk binnenloopt. Warm op die markt, koel in die kerk. En dan gaat daar de organist spelen. In dit geval een prachtig koraal. Ach, blijf bij ons, Heer Jezus Christus.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: dominee Anneke van der Velde, remonstrant, predikant in Meppel en Hogeveen.
2: De laatste tijd hoor ik steeds vaker mensen zich afvragen waar het heen moet met deze wereld. Als predikant hoor ik ook vaak van mensen de vraag waarom God niet ingrijpt. Waarom God het allemaal maar laat gebeuren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe je God ziet en ervaart en wat je hem of haar toedicht. Ik denk dat wij maar weinig weten van God. Begissen, ervaren, vertellen en dichten. Maar we kunnen God, denk ik, niet volledig kennen. Want zegt Johannes, ook niet in een van zijn brieven, niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, leeft God in ons. Karel Eijkman dicht daarover en ik citeer: Gods kracht ligt alleen in zijn mensen. Wie met hem meedoen, zal hij zegenen. Dan ligt er vrede in hun macht. Tot zover het citaat van Karel Eijkman. Gods kracht kan zich verwezenlijken doordat mensen hun schouders eronder zetten. Wij mensen zijn Gods handen. Ik vond daar een mooi verhaal over en ik vertel het u. Het gebeurt net na de Tweede Wereldoorlog. Een klein stadje in Normandië, in Frankrijk, heeft zwaar geleden van de oorlog. Veel inwoners zijn gedood of zwaar invalide geraakt. Vrijwel alle huizen liggen in puin, inclusief het oude kerkje in het hart van de stad. Amerikaanse soldaten die dichtbij hun kamp hebben opgeslagen, helpen de mensen bij het bouwen van noodwoningen en barakken. Een groepje gaat aan de slag met het herstel van het kerkje. Veel mooie dingen liggen onder het puin bedolven. Het kostbaarste is een beroemd middeleeuws kruisbeeld, waar de mensen van het stadje aan gehecht zijn. Na lang zoeken en voorzichtig puinruimen vinden de soldaten het oude houten kruis met daarop het lichaam van de gekruisigde. Alleen de handen ontbreken van Jezus is geen spoor. Veel lokale bewoners lopen die dagen met hun ziel onder de arm. Waar begin je in zo'n enorme puinhoop? Zal het ooit nog iets worden met hun dorp? Om nog maar te zwijgen over de scherven en brokstukken in hun hart. Als de tijd nadert dat de soldaten verder moeten trekken, proeft een van hen wat er in de lucht hangt. Hij loopt naar dat oude kruisbeeld zonder handen en schrijft met wit krijt op de dwarsbalk: You are my hands. Jullie zijn mijn handen. Het is een uitspraak die precies de juiste snaar raakt. En de ene na de andere dorpeling beseft: wij mogen nu voor elkaar iets van Jezus zijn. Voor elkaar een hand en een voet zijn. Elkaar steunen en bemoedigen. En wat kapot is gegaan, moeten we proberen te herstellen. Tot zover het verhaal. Zo kunnen we, denk ik, ook in deze tijd, die vaak zo moeilijk is en onheilspellend, maar kunnen we toch op onze eigen plek handen zijn van Jezus, die liefde, vrede en recht verwerkelijken. Geïnspireerd door de mens die het ons heeft voorgedaan. Dat hoeven geen grootse daden te zijn. Samen bouwen we steen voor steen aan het koninkrijk.

Ja, mooi lied na de overdenking van dominee Anneke van der Velde. Het lied Maak ons hart onrustig, God, geschreven door de schrijvers van Voor Gerechtigheid. We gaan verder met het programma voor de trompetliefhebbers. Johan Nepomuk Hummel schreef een geweldig trompetconcert in 1835. En dan gaan we luisteren naar een allegro daarvan. Nee, een rondo.

Ja, hogeschool trompetspeler hebben we hier al geconstateerd. Dat is een vakman. Dat is een Jelset. Thing Helset speelde dat. Nou, dan gaan we nu luisteren naar een muziek van Haydn, maar niet de bekende Haydn. Joseph Haydn is natuurlijk voor iedereen bekend. De Jahreszeiten enzovoort. Maar we gaan luisteren naar Johann Michael Haydn. Dat was inderdaad familie. Het was een jongere broer van de veel bekendere, die is Joseph. En deze Johann Michael Haydn die begon zijn muzikale loopbaan als koorknaap, jongenssopraan, bij de Stephansdom in Wenen. Toen zijn stem volwassen werd, moest hij het koor verlaten en ging zich helemaal toeleggen op het componeren. Hij componeerde voornamelijk kerkmuziek en daarnaast een 40-tal symfonieën. Nou, naar die kerkmuziek gaan we luisteren. Dextra Domini, hetgeen betekent de rechterhand des Heren. En dat begint ook weer met ons thema een beetje van vanmorgen. Halleluja.

Ik vertelde al eerder dit uur dat halleluja eigenlijk een Hebreeuwse uitroep is die letterlijk prijst God of looft de Heer betekent. Het is een krachtige uitdrukking van lof, vreugde en dankbaarheid. En het woord is in detail opgesplitst. Hallelu betekent eigenlijk looft of prijst. En ja is een verkorte poëtische vorm van de naam van God, Yahweh, in het Hebreeuws. Het woord komt veelvuldig voor in de Bijbel, met name in de psalmen. Het is van oudsher een lofzang gericht aan God in zowel de Joodse als de christelijke traditie. Nou, er is zelfs een hele pagina te vinden op internet met halleluja als thema. Het bekende koor, halleluja koor van Händels Messiah is natuurlijk heel beroemd. Maar ook in de moderne muziek wordt het, dat hoort u straks in de tweede uur, wordt het woord gebruikt. Wij gaan naar een pittig pianoconcert voor vier piano's zelfs van Bach.

Ja, er is een ontwikkeling om meer samenwerking op kerkelijk niveau in regio's te krijgen. Want de dienstorganisatie van de Protestantse Kerk en de VKB kerkrentmeesters introduceren samen een nieuwe mogelijkheid voor regionale samenwerking. Het regionaal kerkelijk bureau. Het doel is dat de gemeenten worden ontlast, zodat ruimte ontstaat om echt kerk te zijn. En waarom is dan deze ontwikkeling? Nou, bij steeds meer gemeenten staat het aantal beschikbare vrijwilligers onder druk en het werk rondom kerkbeheer wordt steeds complexer. Onder andere ook door wet en regelgeving vanuit de overheid. Zij dreigen daardoor vast te lopen. En deze signalen worden zowel door de klassikale teams door het hele land als door de kerkrentmeesters opgemerkt. Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van het beheer op orde zijn. Regionale samenwerking kan helpen om deze opgave gezamenlijk op te pakken. Nou, meer kan u daarover lezen op de pagina van pkn.nl. Een nieuwe ontwikkeling, meer samenwerking op regionaal niveau. Wij gaan afsluiten dit eerste uur. In de tweede uur weer opnieuw het woord halleluja aan het woord, zeg maar. En tot 11 uur nog even de Katona Twins.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11
1: uur. Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam, onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. Ronduit zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Ja, dat was natuurlijk de Libera-zangers. Hoe heette ze eigenlijk precies? Libera noemen ze zich. Libera. En dat is een melodie, Going Home, is een melodie van Dvořák's symfonie over de Nieuwe Welt. Ik vertelde het al in het vorige uur. We hebben de komende week de herdenkingen op de stranden in Normandië, D-Day. En ik herinner me nog goed dat ik de film The Longest Day bezocht. Ik was een jaar of 16. Die film die kwam uit in 1962. Ik geloof dat ik hem wel 3-4 keer heb gezien. Zwart-wit. Maar wel iconische film met John Wayne en Sean Connery. En daar was ook heel bekende muziek bij. Die draaien we nou even.

Ja, vergeet je niet gauw die film. Oh, nou begint de volgende filmmuziek al. Een mooi bruggetje, Klaas. Want Ennio Morricone was natuurlijk een geweldige componist voor films die bekend zijn. One Upon a Time in the West, dacht ik. Maddalena. En daar gaan we nu de bekende melodie van draaien.

mooie filmmuziek. Ennio Morricone. Maaike Alboter is een Nederlandse singer-songwriter. Ze beleefde eind mei in 2013 in Nederland en Vlaanderen een stormachtige doorbraak toen ze meedeed aan het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Dat ik je mis, dat was een bekend liedje wat inging op het verliezen van twee ouders, van haar twee ouders. En wat een enorm succes was wat betreft de top zoveel, de top 100, de top 20. Later nog veel andere liedjes geschreven. Wat niet zo bekend is, is een troostliedje. Ik vind het zelf ook een heel mooi liedje. Troostliedje.

luistert naar het programma Ronduit Zondag op deze 31 mei 2026. En het programma wordt ook in de vakantie elke zondagmorgen uitgezonden van 10 tot 12. Ik zei het bij het begin van het programma al, inmiddels al zo'n 33 jaar. En daar zijn we best een beetje trots op, want er zijn ook veel mensen nog die het ook al eigenlijk 33 jaar doen, dit programma. Vroeger begonnen als Rondom de Kerken en nu Ronduit Zondag. Mocht u nou belangstelling hebben om ook eens te komen kijken, of om eens een keer mee te doen, of om een keer te proberen redactiewerk te doen of te presenteren, hoeft altijd niet gelijk voor die microfoon als dat liever niet is. Maar we hebben ook behoefte aan mensen, technici en mensen die artikelen zoeken en Niels zoeken enzovoort. Dan kunt u altijd even mailen naar redactie Ronduit Zondag. Redactie apenstaartje dnomedia.nl. Ja, daar zeg ik hem goed. U kunt ook bellen 0528 37 34 44. Iedereen van harte welkom om onze club te versterken. Wij gaan luisteren naar Céline Dion. Céline die weer mooi optrad op de Olympische Spelen in Parijs. En nu ook weer een tournee gaat maken. Zij zingt Dansons, laten we dansen.

Celine Dion komt weer actief, wordt weer actief met concerten. Geweldig. In deze tijd zijn er overal wandelingen, worden georganiseerd, fietstochten. Waar ik zelf wel eens bezwaar tegen heb, is dat je soms in files fietst of loopt. En dat je dan toch weer wat mist van waar je loopt. In de Havikshorst en Dikne, omgeving van de wijk, hebben ze daar wat op gevonden. Want daar hebben ze gewoon constant een wandelroute uitgezet ook. Met als ondertekst: vlakbij de race lijkt de wereld anders in elkaar te zitten, zeggen we in Drenthe graag tegen elkaar. Dat je maar gewoon moet doen en dan doe je al gek genoeg. Hier is niets gewoon, zo te zien. Dit lijkt een chique wereld uit vroeger dagen met statige landhuizen, prachtige bossen met dikke bomen en oude esgronden. En de kronkelende race die hier al eeuwen zijn gang mag gaan. Je kan starten bij de Havikshorst, welk uur je ook wil. Routebeschrijving kun je vinden via Google Maps. De lengte is 5 kilometer. Goed begaanbaar in alle jaargetijden. Honden toegestaan, mits aangelijnd. Nou, een gebruikte wandelkaart en instructie bij de routepunten. Een tip voor wanneer je zelf wil wandelen. Wij gaan luisteren naar de Thème de Nadia.

Ik heb nog twee activiteiten voor vandaag in de omgeving van Staphorst. Van tot en met vandaag vindt de 14e editie van de kunstroute Grensloos Kunst Verkennen plaats. Tijdens deze bijzondere route exposeren 17 professionele beeldend kunstenaars, regionaal, landelijk en internationaal bekend, hun werk op meer dan 20 binnen- en buitenlocaties in en rond de wijk. In het prachtige Reesdal. Nou, dan kunnen we u verwijzen naar de website voor meer informatie. Maar het is beslist de moeite waard om dat vandaag nog even te bekijken. En dan is er ook nog een expositie van de Ommerschans belicht. Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de Reestkiekers. Hier kun je, kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans. En dat is dan net buiten Balkbrug. Deze expositie geeft antwoorden. Daar is ook een officiële website van. Vandaag nog dus te doen tot en met 4 uur. Tussen 2 en 4. Het is gratis toegang. En wij gaan naar Lisbeth List. Want Lisbeth List is een kind van de zee. Bekend natuurlijk als de vuurtoren. Het vuurtorenmeisje van Terschelling. Ja, daar zingt ze over. Kinderen van de zee.

We hebben een prachtige week achter de rug wat betreft het weer. Het was zomers eigenlijk, soms zelfs alweer iets te warm. Mensen klagen ook dan weer gauw. En ook vandaag zou het nog een aardige dag worden. Van de week misschien iets minder, maar we mogen niet klagen. En we kunnen heerlijk buiten zijn. En ja, dat is mijn inleiding op het lied The Summer Knows, dat Barbara Streisand gaat zingen. Het is gecomponeerd door Michel Legrand. En uit de film Summer of... 1942, ja, dat is al een heel oud lied, maar Barbara Streisand zingt het geweldig.

Het klotsen van de zee. Ze stond op het strand, denk ik, toen ze dit zong. We gaan weer even naar het woord halleluja. Want dat is niet alleen in de religieuze context wordt dat gebruikt. Maar ook gewoon in de hedendaagse muziek. Bekend is natuurlijk de legendarische popsong van Leonard Cohen. En ja, dan... Ik zal eens zeggen die het woord zowel in religieuze als wereldlijke als emotionele zin gebruikte. Wij luisteren naar een vertolking van Lisa Loes.

Ja, we gaan nu naar een gospel praise zanger. Tussen haakjes, u kunt hierna het programma om 12 uur voor de editie Noordoost-Overijssel luisteren naar het programma Glory of Gospel van 12 tot 2. En bij Zuidwest-Drenthe staat hier, hebben we straks natuurlijk het programma Gospel Music gepresenteerd door een van de drie teamleden die zo dadelijk de studio zullen binnenkomen, denk ik. Wij gaan luisteren naar die Kroatische gospelzanger Stjepo Glad Markos, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Totakni me Jezus. Raak me aan, Jezus.

Ja, mooi gezongen. Totakni Jezusu. Jezusu, zo moet je het zeggen eigenlijk. Het is de uitspraak. Raak me aan, Jezus. We gaan nou luisteren naar een halleluja-lied. Seid stille und hört. Dat is mijn laatste lied waar het woord halleluja in komt vandaag. Luistert u maar.

Nou, dat was Halleluja voor vandaag dan. 4, 5 keer in een lied bezongen. Vele genres. En wij gaan luisteren naar het laatste van vandaag. Want het is zover. Het lied, het zit er weer op. En Henk Maat zit weer klaar voor de gospel music presentatie. En in de studio van... voor Staphorst, voor Noordoost-Overijssel... is Glory of Gospel zo aan de beurt. En natuurlijk ook vanavond de religieuze programma's... bij Streekradio De Wolden... Daar is vanaf 6 uur religieuze muziek en verzoeknummers. En ook tot 10 uur zelfs 's avonds nog door... ik ben even zijn naam kwijt, maar... Glorieklank is vanavond. Maar daarnaast is ook voor Noordoost-Overijssel... is Aalt Mosterd. Ik heb hem zelf alweer. Aalt Mosterd. Wij gaan eruit met Jan Mulder. Fijn dat u luisterde. Fijn dat Klaas er ook was vanmorgen. Mijn naam is Anton Tobé. Tot een volgende keer bij Ronduit Zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
2: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar vele landen zijn daar volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

En daar voorbij Sander en Angela met, samen met Anne-Michelle Lee aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven, iedere week 2 uur lang bij jouw radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, mooi nummer. Sander en Angela is een mooi duo, schrijven mooie muziek. Veel van hun muziek is ook online gewoon op hun site te vinden. Geef of doe een donatie, zou ik zeggen. En dan kun je ook gewoon lekker die muziek daar wegtrekken. En dan kun je ook heerlijk naar hun muziek luisteren. En dan hebben zij weer centjes om volgende muziek voor jou te maken. Dus ik zou zeggen, ondersteun ook de artiesten. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien. We hebben straks nog een verzoek. Mocht u ook nog een verzoekje hebben, verzoekje@gloryofgospel.nl. Weet ons te vinden op de socials, maar via de mail is het makkelijkste. Dus straks nog een verzoek. Eerst verder met Sharon Kipps. Ze had dat nummer volgens mij op haar cd gezet. En officieel is het een nummer volgens mij van Bluff. Alles is liefde. Dit is Sharon Kipps.

Sharon Kips met het nummer Alles is Liefde. En zoals ik al zei, het is tijd voor een verzoek. Henk, speciaal voor jou dit nummer. Arie vraagt hem voor jou aan. Hij is heel blij met jouw steun en toeverlaat als klusduo. En daarvoor wilde jou heel erg bedanken. Daarom speciaal voor jou het nummer van Sela, Huis van Vrede. Speciaal voor jou, Henk.

0: Huis van Vrede, de formatie Cela. Vorige week kwam die uit. Kijk omhoog. Dit is Lef.
1: Als we soms de moed verliezen.

Merry-go-round, Tal en Kezia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan-Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Kezia. Ja, hoort u hem al? Ja, u denkt natuurlijk dit is de beginjingle. Ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Mijn stad jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.

0: Charity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Opende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchrist.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gale zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oude Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar vele landen zijn daar volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. In het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Moet ik het wel goed zeggen? Sandra en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506 en die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Vader.

Nummertje 498 hoorde je Zomaar een Morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

De formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu. Voldoende voor vandaag op 489.

Op 484 vinden we Martijn Buwalda, Nooit ver bij jou vandaan. Gaan we verder met de formatie Delirious op 483. Did you feel the mountains tremble?

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

Paul Ballards met het nummer How Great Thy Art op 4.74 vinden we hem terug in de top 1008. Dan gaan we afsluiten met nummertje 469. Dan heb ik het over Philippa Henna, het nummer Lighthouse. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info gloryofgospel.nl. Philippa Henna, Lighthouse.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur. En via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Noor Terlouw en dit is het nieuws. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
2: Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam door werkzaamheden. Onder meer de A9 is dicht. Op de A4 naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel heb je 5 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen?
4: Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Wij zijn DNO.

0: Leben und zu dem gemacht, der ich bin. Und ich mag, wer ich bin.
1: Vanessa May, ja zeg, wauw, wat een artiest is zij ook weer. En zij kwam hier volgende maand mee uit. Wie ook een vinger in de pap had bij dit nummer, dat was Mike Kelly. Ja, je verwachtte niet, maar zo helpen artiesten elkaar dus heerlijk voort. De volgende artiest, ja, nou ja, goed, die heeft ook heel wat andere artiesten voortgeholpen, dat weet ik zeker. Naar schatting meer dan 100 miljoen verkochte albums. Wauw, in zijn 60-jarige carrière. Nou, dan ben je echt een rot in het vak, zo noem ik dat dan maar. Ook het Eurosong Festival heeft hij gewonnen in 1966 met het nummer Merci Chérie. Hij kwam toen uit voor Oostenrijk. Ik heb het over de legende hier klaarstaan, Udo Jürgens. Ja, wauw zeg. Enkele van zijn bekende Duits-talige klassiekers is toch wel de Griekse wijn. Aber bitte mit Zahne und mit 66 Jahren. Ik heb je klaargezet. Een nummer van deze Udo Jürgens. Der Mann ist das Problem.

0: Ja, wauw zeg, wat een hit ook weer uit 2014. Ja, Udo Jurgens, de legende, ik zei het dus al. 2014 kwam hij uit met dit nummer en dat was tevens zijn laatste, belevenis in de studio, denk ik. Van op 21 december dezelfde jaar is hij overleden, op 80-jarige leeftijd dus. Der man ist das Problem. Oké, dan weten we dat als mannen zijn even. Froh und munter, met een hele bak aan hits nog die ik hier klaar heb staan. Dus daar gaan we eens even straks gelijk mee verder. Beatrice Egeli, Helene Fischer. Helene Fischer, daar heb ik straks natuurlijk weer wat over te vertellen. En al die andere artiesten.
1: Froh und munter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Beatrice Egeli. Ja, daar heb ik al heel wat keer iets over verteld, hoe het ook alweer begon. Even terug in de tijd, 2013, een soort van talentenshow, maar dan even wat groter. Duitsland zocht de superstar en daar won zij dus. Ze was de tweede artieste ooit die met een slagersgenre daar won. En dat heeft haar ontzettend veel goeds gebracht. Ja, zeker weten van nu dus. Ik heb het over 31 mei 2026. Heeft zij al heel wat singles uitgebracht. En dat is echt uniek. Haar 38e officiële single is het nummer wat je zojuist hoorde. Bath van Beatrice Egeli. Dus geen windeieren, maar alleen maar successen dus voor deze blondine uit Zwitserland. Je hoort het hier uiteraard bij Froh und Munter. Nou, leuk toch om even te weten? Dat dacht ik wel. Wat ik ook leuk vind om eens even aan jullie ter horen te brengen. Fox Club, en die draai ik vaker. Dit nummer dat heet Hes Sticht.

zeg. Ik heb het over Mexicaanse slager of zoiets. Ik hoor je denken, de dorfrocker, die kwamen even voorbij. Die zette hier de hele studio op zijn kop met een sombrero op die mooie hoed, die Mexicaanse hoed. En even feest maken dus. Olé, olé, comio. Ja, dat is al even een hit van drie broers. Mooie muzikale broers zijn dat. Ik heb het over Tobias, Marcus en Philip Thoman. En ja... Wat ik al zei, ze zetten hier de hele studio op de kop met deze hit. En ook dat moet kunnen dus bij Froh Ontmoeten toch? Ja, wat mij betreft wel. We gaan genieten van iets anders. En dat anders, wat is dat dan? Nou ja, dat is fantasy. Fantasy met het nummer Das Taboe.

0: album van de formatie Fantasy. En je hoort het nummer Das Tabu. Wij zijn
1: TNO. Vroon Montag. Yeah. Yeah. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

begin van de uitzending het nummer van Vanessa Mai. En dat deze Maite Kelly ook een behoorlijk aandeel in. Ja, zij helpt ook andere artiesten voort, dus laat het zo maar zeggen. Splinternieuw materiaal. Maite Kelly, Ein Kuss in Paris. Je luistert naar Vroon Moeter op jouw zondagmiddag. En heerlijk zegt, nog tot 6 uur ben ik bij jou. En ik heb klaargezet, Charlene. Het nummer dat heet Kapitel 1, ofwel hoofdstuk 1.

Charlene, Kapitel 1. Ja zeg, leuk deze artiest hier te horen bij Vroon Moenter. En wat ook leuk is, en wellicht ga je daar naartoe. Exact over een maandje is het zover. We hebben er heel lang op moeten wachten. 30 juni in Nederland treedt ze dus op in de Johan Cruijff Arena. Ik heb het over Helene Fischer. Met een bijzonder concert wordt dat. De 360 Stadion Tour ter ere van haar 20-jarig jubileum. Ik kan er zelf helaas niet bij aanwezig zijn. Het spijt me ontzettend. Afgelopen editie was ik er wel bij en dat was in Arnhem. En dat was ook al een hele happening. Dus ben jij erbij? Oh, ik ben een beetje jaloers dan. Maar heel veel plezier gewenst. Dus Helene Fischer in Nederland. 30 juni, aftellen nu dus. En de kaarten zijn volgens mij nog beschikbaar. We checken het even. We gaan er naar luisteren. Natuurlijk heb ik haar klaargezet hier zo bij Vroon Moenter. Helene Fischer met het nummer Heute Nacht.

Helene Visser, ik zei het al, aftellen dus, want 30 juni, dan is het zover. Dan treedt zij op in Nederland en misschien dat jij er dus bij bent. Heel veel plezier gewenst, ik ben er niet. Stiekem, dus wel een beetje jaloers hoor, zeker weten. Froh und Munter, daar luister je naar. En we gaan eens even luisteren naar Christine Stark, Der Mann aus meine Träumen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
2: Ik ben Norbert Terlouw
3: en dit is het nieuws. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt er om woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En tot zover het nieuws.
4: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect. Zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld, nog in het licht van Pinksteren. Mijn naam is Bert Michelsen. Voor onze eerste ontmoeting gaan we naar Maassluis en hier zal het Garrelsorgel bespeeld worden door de organist Martin Mans. Martin Mans gaat een eigen improvisatie uitvoeren over Heer, ik hoor van Rijke Zegen.

Ja, twee prachtige liederen om het programma vanavond mee te beginnen. Psalm 119 en ook Grote God, wij loven u. Laatste zin, laat ons niet verloren zijn gaan. En de Duitsers die zingt, laat ons niet verloren zijn. Is eigenlijk iets beter, maar doe maar. Ik wou ook nog Psalm 75 zo in mijn aan het begin van het programma laten horen, maar zonder aankondiging. Maar dat doe ik toch hem niet, want ik wil met Psalm 75 toch nog een hartelijke felicitatie doen aan mijn eigen mams, die vandaag jarig is, 80 jaar geworden, moeders. Een felicitatie hier van mij uit de studio. Maar ik kreeg ook aangeboden van de rest van de familie. Ook van Henry, Eida en Hendrik. Dacht dat ze in Scherpen heel waren. Met Wiki en Koekie. Ook een groet. En ook van de rest van onze family. Mams nog goede jaren toegewenst natuurlijk. En dat doen we dus ook met Psalm 75. Ik heb ook het lied erbij opgezocht. Ruwe stormen mogen woeden. Dat was eigenlijk het lied wat Esther graag wou laten horen in het programma. Of graag mee wou zingen. Nou Esther, ik had er net zo gauw hem niet aan gedacht. Maar... dat is toch ook een prachtig lied, dus ik ga ook mannenkoor Halleluja nog laten horen met Ruwe stormen mogen woeden. En dan pak ik er ook direct naar hem een eerste verzoek bij van vanavond. En dat is een verzoek voor Psalm 81 vers 12. U opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Voor Benjamin, omdat hij woensdag 5 jaar is geworden. Benjamin, een hartelijke felicitatie van opa, oma en Juliet. Dus daarbij graag voor half 8, nou, dat zal dan ook nog wel lukken. Dus we gaan luisteren naar Psalm 75, Ruwe stormen mogen woeden en... opent uw mond.

Nou, ook Willemijn in het programma. En nou, het lijkt net als vorige week, hè. Het barst weer een best buitje los boven de studio. We gaan verder met Psalm 119, het 83ste vers. Dat is een prachtig vers. En dat wordt gespeeld door Samenzang onder leiding van André Nieuwkoop. Maar er is ook een heel stuk orgelspel bij vooraf. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Aanvraag daarvoor was van de familie Boezekool. Nou, jullie ook een hartelijke groet, de familie Boezekool. We gaan er dus ook naar luisteren naar Psalm 119, het 83ste vers. En met deze wil ik ook alle luisteraars in mijn hartelijke groet doen van Reinier Koijker. Reinier, je vroeg een psalm van Roelof Mulder aan, maar ik hoop ook dat deze psalm goed is. Het is een vrij lang stuk en ik denk van nou, dat doe ik jouw verzoek ook maar bij. Hè. Ook Reinier de groet met de familie Koijker natuurlijk en ook een goede gezegende zondagavond. En gelukkig dat de stream verdoet, Reinier, hè. We gaan luisteren naar Psalm 119, vers 83. Samenzang met voorspel onder leiding dus van André Nieuwkoop.

Psalm 119, het 83ste vers. Prachtig vers natuurlijk, mooi muzikaal omleest. We gaan verder met twee mooie liederen van het Christelijk Mannenkoor Harde. En die wil ik laten horen, speciaal voor Wemi, die afgelopen 28e jarig was. Wemi, 68 jaar geworden. Een hartelijke felicitatie en alle goeds toegewenst namens Toon en Betta. Nou, en omdat ook Toon een van de leden van het Mannenkoor Harde het lied aanvraagt, heb ik twee mooie oude opnames opgezocht van het Mannenkoor Harde. Zijn ze allebei wel 40 jaar oud, denk ik. Ik heb het lied opgezocht, De Parelen Poort. Ook van de gelijknamige langspeelplaat. En later ook cd. En ook Ben Reizend naar die stad. Ook van de cd Alles Wordt Nieuw. Dat was ook al een LP in eerste instantie. Met allebei onder leiding van Jan Zwanepol, de beide liederen. En met Ben Reizend naar die stad zingt Femi van der Weg nog de sopraan en de solo. Nu ik toch over Wemi heb, Wemi ook een felicitatie vanuit de studio hier natuurlijk. En ook een goede jaren toegewenst. Ik kom normaal nog eens een keer bij je met de Pinksteren, maar ik ben er helaas niet aan toegekomen. Ik heb ook een verzoek erbij. Hallo Aalt, zou je voor Wemi nog een psalm willen laten horen? Psalm 3 of psalm 138? Nou, dat gaat psalm 138 worden met bovenstem. In verband met je verjaardag, Wemi, van donderdag dus. En dat wordt aangeboden door je man Beert. En die wil ook nog een felicitatie doen samen met Wemi aan mijn moeder die vandaag jarig is. Nou, mams ook een felicitatie dus van Beert en Wemi. En dat doen we ook met psalm 138. En dan pak ik er nog maar een verzoek bij. Dan kan ik nog weer mooi naar wat liederen luisteren. Een mooie psalm voor je moeder die vandaag jarig is. En dat wordt aangeboden door Jan en Jeanette. Nou, Jan en Jeanette ook bedankt natuurlijk. En jullie ook een goede zondagavond. En ook dankjewel namens Memma. We gaan luisteren naar twee liederen van het Mannenkoor Harde. Gevolgd op psalm 138. En dat is samenzang met bovenstem.

Ja, Psalm 138. Graag willen we nog een lied aanvragen voor onze kleindochter Annedine, die gisteren 10 jaar is geworden. Van de cd Hoe heerlijk is uw naam, nummer 13 van het hervormd mannenkoor. En wordt aangeboden door opa en oma Valente. Nou, jullie ook bedankt, opa en oma Valente. Ook kleindochter Annedine, felicitatie dus. Ik hoop dat het nog niet te laat is. En een groet vanuit de studio. We gaan ook luisteren naar nummer 10 van de cd. En dat is het lied Zingt een nieuw lied.

Ja, luisteraars, rond de klok van 8 uur. En ik heb verder niet zo heel veel te melden. Wel even over wat betreft de problemen met de uitzending op de 106.6. Gelukkig, luisteraars, luisteren jullie massaal mee via de stream. Maar via de 106.6 kan dus voorlopig even niet mee geluisterd worden. Er zijn een paar kleine problemen met de koperen hoogte waar de zender op staat. U zult allen weten dat ik weet niet hoe lang geleden is, maar in ieder geval dat er brand geweest is bij de koperen hoogte. En nu hebben de mensen van de koperen hoogte die hebben een veiligheidscheck uitgevoerd wat betreft de toren en alles erbij. En de controleurs zijn tot de conclusie gekomen dat de zender van de lokale omroep die bovenin Trappenhuis zit daar niet zitten mag in verband met de brandveiligheid. Want er zou volgens die mensen in ieder geval in de brand kunnen vliegen en er mag niets brandbaars in de Trappenhuis van de toren zitten. Dus nu zullen we de komende tijd proberen, tenminste al in overleg met de mensen van de Koperen Hoogte, om de zender in de toren te krijgen in plaats van in het trappenhuis. Maar dat vergt helemaal tijd, want toe maar, we hebben natuurlijk ook allemaal ons werk en alles en we hebben hier geen fulltime baan bij de lokale omroep. Dus dat moet allemaal hem geregeld worden, dus zodoende kan er via de 106.6 even niet meegeluisterd worden. Maar we proberen dat toch zo spoedig mogelijk weer te herstellen. Tot die tijd kun je natuurlijk elke zondagavond wel meeluisteren via de stream als alles onder controle is. Dus probeer ook mensen die normaal via de radio meeluisteren dat even door te geven. Via de 104.8 kan trouwens ook altijd tussen 8 en 10 natuurlijk altijd 's avonds gewoon meegeluisterd worden via de radio. Bij deze mededeling. We gaan verder met het mooie lied O Vader Sterk in Macht. Het is nog aangevraagd voor alle luisteraars. Nou, die aanvragers ook. Bedankt en ik heb een opname opgezocht van de 1600 mannen die zingen in Katwijk. Verder ook nog een aanvraag voor een mooi lied. Wat stond er ook alweer bij? Die pak ik er ook bij. Voor Bram. In verband met zijn verjaardag van afgelopen zondag. En dat wordt aangeboden door de familie van de Oranjestraat. Nou, de Oranjestraat ook bedankt. Ik ga er ook nog een mooi lied bij opzoeken. En ook Bram nogmaals een felicitatie. We gaan verder met de mannen in Katwijk en die gaan zingen O Eeuwige Vader, Sterk in Macht.

De mannen in Katwijk en die zongen over eeuwige vader sterk in macht. Mooi lied natuurlijk. We gaan verder met Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ook nogmaals voor Bram. Bram, een felicitatie van papa en mama, Vera, Levi en Lin. En dan doe ik dit verzoek er ook in bij. Ik hoop dat het ook goed is. Er staat bij. Wijmie heeft maandag aan Herman Stegeman beloofd Psalm 134 voor een maand te vragen. Zou dat kunnen? Nou, dat probeer ik volgende week in van Roelof.

te laten horen, Beert en Wijmie. Ook Herman, een groet van Beert en Wijmie. En ik hoop dat Psalm 25, het tweede vers en het vijfde en zesde vers ook goed is. En ook een goede zondagavond, de familie Stegeman. Verder pak ik dit verzoek er ook even bij, een lied voor Ali Roos op dinsdag 67 jaar te worden, komende dinsdag. Graag het lied wat de toekomst brengen mogen, dat zou ik ook even opzoeken. En een hartelijke groet van Henk en Klaasje Hengsteboer. En alvast een goede dag toegewenst, Ali. En dat was dus met het lied wat de toekomst brengen mogen. En dat ga ik ook zometeen opzoeken. Eerst gaan we luisteren naar Roelof Mulder, Leon Koppelman, samenzang vanuit de Stefanuskerk in Hasselt. En die gaan spelen en ook meteen met de samenzang Psalm 25, vers 5 en 6. Vers 2, 5 en 6.

Psalm 25, samenzang vanuit Hasselt. Het lied Een toekomst vol van hoop wordt aangevraagd voor onze dochter. Want die is jarig vandaag, staat erbij en wordt aangeboden door onze luistervriend Klaas. Nou, Klaas stuurt elke week een berichtje. Nou, we gaan vanavond ook luisteren, Klaas, naar het mooie lied wat je aangevraagd hebt. In een uitvoering van Jechteljaa uit Barendrecht is dat, geloof ik, hè. Een toekomst vol van hoop. En ook je dochter een hartelijke felicitatie dus namens je pa Klaas. En zal ik namens de rest van de family zijn.

Ook nog een mooie psalm voor alle luisteraars, ook van Jan Slager en zijn vrouw en aangeboden door Ricardo Poot. Ricardo, je vroeg psalm 66 aan. Ik hoop dat een andere vanavond ook in goed is. Ik heb psalm 130 opgezocht en daar heb ik nog een aanvraag voor. Ik denk, laten we die maar horen. Ook voor mijn eigen ma, psalm 130, een felicitatie naar papa. En die wou graag psalm 130 voor je laten horen, ma. En dat gaan we dus ook doen bij deze. Ook Jannie Meijertuin, ik weet niet of je nog meeluistert, ook een groet namens mijn vader. Vroeg nog het lied aan van Kees Post. Zal kijken of ik dat nog kan laten horen. Verder ook nog een felicitatie voor Wemi, die afgelopen donderdag haar 68e verjaardag mocht vieren. Wordt aangeboden door Herman en zijn pa en ma, de familie Stegeman. Nou, jullie ook een groet natuurlijk. Psalm 130, de versen 1, 3 en 4 gaan we naar luisteren. De organist is Harm Hoeven. En met dat ik een nummer laat horen waar Harm Hoeven speelt. Ook de familie Hoeven nog, sterkte natuurlijk. En gecondoleerd met het verlies van jullie moeder en oma, hè. Ook Harm een groet vanuit de studio natuurlijk. We gaan luisteren naar Psalm 130, de versen 1, 3 en 4.

Psalm 130 was dat. Voor Ali Robos is het lied naar haar gevraagd wat de toekomst brengen mogen. Nou, ga ik nog niet laten horen, ga ik bij deze nog doen. En Ali, ook nog een hartelijke felicitatie. Alvast een goede dag toegewenst met je verjaardag van komende dinsdag was, meen ik. En wordt aangeboden door een goede vriendin. Nou, die goede vriendin ook nog, bedankt voor de bel. Je vroeg het niet aan, tel uw zegeningen. Maar ik hoop dat wat de toekomst brengen mogen vanavond ook hem goed is, die vriendin, hè. Een groet. En ook Ali alvast een goede dag toegewenst natuurlijk. We gaan luisteren naar wat de toekomst brengen mogen.

Ja, luisteraars, en zo komen we zo weer in het programma Muzikaal Ontmoeting, wat betreft de live programmering hier vanuit de studio. Ook de familie Aarten, hen bedankt. Die wou de 10 geboden nog laten horen, afhoren, maar dat lukt me deze week niet meer. Dat probeer ik volgende week weer met de familie, hè. Een groet vanuit de studio. Goede zondagavond ook. Luisteraars, we gaan het programma afsluiten en dan wil ik u als luisteraar ook heel hartelijk danken voor het aandacht. Ik hoop dat u een goede, gezegende zondagavond hebt, terwijl u zo meeluistert naar het programma. Dan kan hier nog een uur. Ook de mensen via de 104.8, die kunnen ook na het nieuws van 9 uur nog een uur en meeluisteren. Ook al een groet trouwens. Zoals ik al zei, 106.6 voorlopig niet te beluisteren. Er moet even wat veranderd worden op de koperen hoogte. Ik ga er verder nu ook niet meer op in. Alle luisteraars, heel hartelijk bedankt en tot volgende week zondagavond. We gaan afsluiten met Psalm 73 vanavond. En daarvan de versen 12 en 13. Maar voor ik af ga sluiten, ga ik nog een kort stukje lezen. En er staat boven de rotssteen mijns harten. Dus de rotssteen mijns harten. Tussen die twee heeft Asaf moeten kiezen. Tussen de twee levenshoudingen. Nijdig zijn of juichen. En nijdig zijn dan in de zin van jaloers zijn. Jaloers zijn op goddelozen. Op rijkaards. Op mensen zonder problemen. En daardoor ook letterlijk nijdig zijn. Nijdig op God. Op God. Die het ogenschijnlijk allemaal zo onrechtvaardig verdeelt in de wereld. Die goddelozen rust in de wereld geeft. Toelaat, althans, en aan de zijnen straffing elke morgen. Kan Asaf in een dergelijke toestand nog juichen? Of valt hij daaruit en valt hij tot jaloezie op de goddelozen en tot een bitter verwijt aan God? Het is het een of het ander. In hem en in ons is dat net zo. Goed nabij God te wezen, of zouden we feitelijk veel en veel liever nabij de goddelozen wezen? Kiezen dus. Maar zo is het niet gegaan. Asaf heeft niet gekozen. Hij heeft zijn eigen keus niet kunnen maken. Wie zou uit eigen kracht die goede keuze dan wel kunnen maken? Vanuit een zondig hart. Nee, Gode zij dank, lezen we. Dat hij tot die goede keuze gebracht is. Tot het juichen in God. En tot de afkeer van de goddelozen. Al hun rust en rijkdom ten spijt. Tot die keuze is hij gebracht in Gods heiligdommen. En dus niet, wat er uitdrukkelijk niet staat, toen hij er eens even goed over nadacht. Of toen hij eens even zijn goede gezonde verstand gebruikte. Niet door inkeer dus, maar buiten zichzelf, in Gods heiligdommen. Door wat hij daar hoorde en daar zag. Door wat hem daar van Gods wegen gezegd en getoond werd. Toen viel die keus. Toen zag hij het ineens weer. Hij wist het weer. Hij kwam er in eigen kracht niet meer uit. En zelf zegt hij dan ook, het was moeite in mijn ogen. Maar juichend en aanprijzend vervolgt hij, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Verlossende kracht hebben die heiligdommen dus. Verlossend van de verzoeking, de verkeerde keus te doen in dit leven. Verlossend van die verleiding, ons bij de goddelozen te scharen. Verlossend van de diepe neiging om aan te zien wat voor ogen is, de rust en de rijkdom daar. En verlossend tot... Jawel, juichen. Juichen, zo is God de rotssteen in mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Luisteraars, zeggen we dit deze Asaf na, komend uit Gods heiligdommen...

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. En via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernieuwd vanwege de beperkte houdbaarheid. En tot zover het nieuws. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Thank you. Ladies and gentlemen.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met een christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it.
1: Wij zijn...

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En tot zover het nieuws.